0: abandi duceceke twumve sefu
1: nungoyaba umwana mutoya
2: nungoyaba umwana muto
0: azagera kandi papa
1: nungoyaba